0: Idolobhe nemphitha, elokshini, emakasi, iphithamarisbet yonke jikelele, kanye nekhezet eniyonke.
1: Ithomakonya.
0: Mvuvuzo FM.
1: Ngoba phambili.